0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de 2e etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD-Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws. Vanavond.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD-Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD-Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws. Tonight.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

chance!

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzeges in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Twee inzittenden kwamen om het leven. De vier inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. Eén helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 3e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan ook namen op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En natuurlijk zijn er ook heel veel YouTube-filmpjes zeer regelmatig te zien. En we zijn druk bezig om ook op andere manieren. Ik geloof dat Oidido al gelukt is, zag ik langskomen. Dus we hopen binnenkort overal weer voor u te zien en te beluisteren zijn. De volgende personen komen in de uitzending omdat de redactie ze heeft geregeld. Het Openluchtfestival Berg en Bos heeft een nieuwe organisator. Dirk van der Valk van Delicious Media komt naar de studio om onder andere uit de doeken te doen welke films we kunnen verwachten onder de sterren. En Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En het volgende wat hij uitgezocht heeft is van de Technotronic. Pump up the jam.

ga je mee naar de Veluwe-trek. De Veluwe-trek heeft de natuurbeleving hoog staan. Vanaf 10 uur begin je en de trek eindigt aan het eind van de middag. Het doel van de trek is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. Die beleving ervaar je individueel, maar ze trekken je wel in een kleine groep samen over de Veluwe. De basis is om bewust met de dag om te gaan. Gisteren en morgen bestaan even niet, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. Iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren is meer dan welkom om mee te gaan. De start is bij locatie Boskantoor in Uchelen. De prijs €65 per persoon. Daar zit koffie, thee en lunch bij in. Opgeven kun je via www.staatsbosbeheer.nl/Veluwetrek. En 19 augustus is nog de datum waarop je mee kunt doen. Money for nothing, Dire Straits.

De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je meer weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Toto met Africa.

0: We hebben net geluisterd naar Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. En ondertussen is tegenover mij komen te zitten Dirk van der Valk. Welkom, Dirk.
1: Hoi, goedemiddag. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, nou, je bent al verschillende keren hier in de studio geweest. De laatste keer over het Bevrijdingsfestival.
1: Klopt, ja. We zijn hier regelmatig in de studio geweest over het Bevrijdingsfestival.
0: Ja.
1: En nu gaan we het hebben over het Openlucht Filmfestival.
0: Ja, want dat draait al hoeveel jaar eigenlijk in Apeldoorn?
1: In 1992 is het begonnen. Dus het is 32 edities zijn er geweest. En 2 jaar is het niet doorgegaan door COVID.
0: Maar, ja.
1: Ja, dus vanaf 1992 is het dan traditie in Apeldoorn, ja.
0: Maar heb je er zelf wel eens een film bij gewoond?
1: Zeker, ja. Ik ben ook geboren in Apeldoorn, dus ik ben er ook wel vanaf jongs af aan geweest. En
0: ja.
1: In de afgelopen jaren verschillende keren geweest.
0: Ja.
1: Zeker ten tijde dat het nog aansloot op Lumido, was ook heel mooi, moet ik zeggen.
0: Dat het aansloot op, sorry?
1: Op Lumido had je vroeger ook.
0: Okay.
1: Licht,
0: met die licht...
1: Lichtspektakel in het meer. Park Berg en Bos.
0: Ja, het park, oké. Okay. Ja, dus een ervaren bezoeker van dit geheel. Dus ook helemaal enthousiast.
1: Zeker.
0: Ja, we waren gewend altijd dat Acres het deed.
1: Zeker, ja. De afgelopen 15 jaar heeft Acres het mogen organiseren. En wij mogen het stokje van hen overnemen voor dit jaar. Dus het is voor ons spannend, de eerste editie.
0: Ja.
1: We proberen zoveel mogelijk van te behouden wat ze hebben gecreëerd. Want het is een heel mooi festival aan zich. En ik denk dat we met een aantal bestaande partners, maar ook nieuwe partners, een heel mooie nieuwe editie gaan neerzetten. Ja,
0: want je zegt we. En wie zijn we?
1: We organiseren het als vanuit Delicious Events. We zijn in Apeldoorn vooral werkzaam met het Bevrijdingsfestival. En nu ook dit event. We hebben vroeger nog wel wat andere evenementen gedaan. Meer muziek gerelateerd. Denk aan Zinloos. Siteprogrammering voor Wake Up Beach. Maar op dit moment houden we qua evenementen ons alleen bezig met deze twee.
0: Kijk, ik vind het zo grappig. Delicious Events. Delicious doet me denken aan eten.
1: Ja.
0: En je hebt ook nog wel een friet.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet geleerd aan elkaar.
0: Nee.
1: Dus vanuit Delicious Media zijn we vooral werkzaam in de tech en tech-industrie.
0: Ja.
1: En events is nu, nou ja, ondertussen ook al 12 jaar een onderdeel van de werkzaamheden die we doen.
0: Ja, maar het woord Delicious, ja, heerlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, dat komt. Hoe zijn jullie tot die naam gekomen?
1: Dat is al een jaartje of 15 geleden.
0: Ja.
1: Nou weet ik, de oorsprong kan ik me niet meer heugen. Nee. Dat zou ongetwijfeld op een bierveeltje gebeurd zijn.
0: Ja, dan heb je nu dus een heel ander iets wat je mee organiseert. Maar je doet het niet alleen, want jullie hebben heel veel andere partners ook.

0: Nou, de organisatie doen wij vanuit Delicious Events alleen. Maar we hebben nu 33 partners en sponsoren. En we zijn bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Cinemajestic, die ons helpt met de programmering van de films. Zo hebben we verschillende partners voor verschillende zaken. Ja.
1: Ja, ik zag dat zelfs voor de laatste film Orpheus deelneemt.
0: Ja, ja, de laatste avond wordt geadopteerd door Orpheus, zeg maar. Als een van onze hoofdpartners ook. En dat vinden we ontzettend leuk. En zo hopen we met Orpheus ook een stukje reclame te maken voor hun aankomende theatervoorstellingen, ja. Natuurlijk.
1: Ja, en ik ben er één keer geweest en ik vond het inderdaad een hele belevenis. Maar ik was wel heel blij dat je ook op een bepaald moment daar extra kleedjes kon kopen.
0: Ja.
1: Ik noem het verkeerd, maar dat je van een pleats. Want het was toch koud op.
0: Kijk, we wonen natuurlijk in Nederland en normaal in augustus is het heerlijk weer. En ja. Als je nou de afgelopen 3 weken kijkt in Nederland, is het nog nooit zo mooi geweest.
1: Nee.
0: Over het algemeen is het lekker weer. Maar de film kunnen we pas laten verschijnen als het de zon ondergaat.
1: Ja.
0: Dus het kan zijn dat je een lekker dekentje of een jasje extra meeneemt. Ook al begint de avond met de zon. Het kan natuurlijk wel iets afkoelen.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, de weer hebben wij niet, niet in pacht. Dus zolang het droog blijft. En zo ziet het er ook uit. Denk ik dat het dit jaar een hele heerlijke zomeravonden gaan worden.
1: Ja, en misschien ook nog iets tegen de steekmuggen of zo, die ook op een bepaald moment enthousiast worden.
0: Ja, ik denk dat je niet heel veel stilstaand water daar hebt. Dus ik denk vermoed dat het wel meevalt. Tenminste, uit mijn ervaring heb ik er zelf nog nooit heel veel last daarvan gehad.
1: Ja.
0: Maar je kan het altijd uit voorzorg meenemen natuurlijk.
1: Ja. Ja, want hoeveel mensen kun je kwijt?
0: In totaal kunnen er 2500 mensen per avond kwijt. We hebben 500 overdekte zitplaatsen. Met tribunes en 2000 stoelen die neergezet kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe kom je aan kaartjes?
0: Je kan kaartjes kopen op het openluchtfilmfestival.nl. Daar vind je ook de programmering, de tijden, de aanvang. De aanvang van de avonden is om 8 uur. Maar de film wordt pas getoond als de zon ondergaat. Dus dat zal om en nabij 9:15, 9:30 zijn.
1: Ja. Ja, en je kunt er ook dingetjes, etenswaren en zo kopen.
0: Zeker, ja. We hebben de Horecastraat eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Dat doen we met Van Laar Event samen. Dus je kan een hamburger halen, hotdog, natuurlijk popcorn, frisdrank en een drankje.
1: Ja,
0: het aanbod is meer dan je gewend bent in een normale bioscoop. Zeg maar. Dus je kan ook zeker een lekker hapje en drankje doen.
1: Ja.
0: Vooraf de film is het ook zeker leuk om dat alvast te gaan doen. En natuurlijk in de pauze bieden we ook de mogelijkheid aan om iets te halen.
1: Ja.
0: Ja, na de film gaat het helaas niet meer lukken.
1: Dan moet iedereen weer
0: voor middernacht eigenlijk
1: de nacht
0: weer
1: in.
0: Naar huis. Ja,
1: ja. Ja, nou, we gaan het zo dadelijk hebben over de films die uitgekozen zijn. En Olaf die heeft de trailer gevonden van The End of Oak Street. En
0: leuk.
1: Van Billy Joel, als het goed is. Dus daar gaan we naar luisteren.
0: Nou, top.

0: Tegenover mij zit Dirk van der Valk van Delicious Media. En hij is aan het vertellen over het Openlucht Filmfestival. Ja, we hebben het al even over gehad dat er dus een verandering is van Acres naar jullie toe. Dat jullie ook allemaal sponsoren weer hebben gevonden. En samenwerken met Zutphen. Voor ja. qua keuze. Want ja, dat is nogal wat. Hoe kies je welke films er naar Apeldoorn onder de sterren vertoond moeten worden?
1: Nou, ik denk dat een belangrijke criteria van ons is dat we wel naar actuele films hebben gekeken. Dus wat draait er op dit moment en wat loopt er goed? We zijn inderdaad een samenwerking aangegaan dit jaar met Cinema Majestic in Zutphen. Het is een servicebioscoop, een hele leuke bioscoop trouwens. En zij helpen ons met de invulling van de programmering, de onderhandelingen met de distributeurs, de tarieven, een stukje ticketing. Dus we zijn heel blij dat we de handen ineen hebben kunnen slaan en dat ze daar ons mee kunnen helpen.
0: Ja, want ik zag ook nog, als je inderdaad naar buiten de Openluchtfestival bent geweest, dat je ook nog je kaartje kunt gebruiken om inderdaad in Zutphen naar de film te gaan.
1: Klopt, in september krijg je je tweede kaartje gratis op vertoon van deze ticket.
0: Ja, ja. Nou, we hebben dus net iets, of Olaf had het gevonden, Billy Joel laten horen over The End of Oak Street. Dat is dus op vrijdag 14 augustus.
1: Ja, dat is de openingsnacht. En wij zijn ook wel heel blij met die film. Het is een première film. Dus dat is de eerste keer dat die in heel Nederland in alle bioscopen wordt vertoond. Mm-hmm. Dus ik denk dat het echt een leuke film is. Ja.
0: Weet je?

0: Maar dat is dan. En dan hebben we ook nog Michael.
1: Ja.
0: Wanneer hebben we die, Michael?
1: Dinsdag, maandag is dat.
0: Ja. Ja, we hadden het er net al over. Ik heb een documentaire gezien en dat gaat echt over zijn hele leven. Dus ook over de minder leuke vlakken misschien. Ja. Maar Michael is de positieve kant van zijn muzikale ontwikkeling.
1: Wat ik in de recensies heb gelezen, is het inderdaad heel positief wat er in de film, film besproken wordt. Maar het schijnt wel een ontzettend goede film te zijn. Ja. Ik heb hem zelf nog niet gezien, dus ik ga hem ook voor de eerste keer kijken.
0: Ja.
1: Aanstaande, of die maandag.
0: Ja.
1: Maar ik hoor er wel heel veel positieve verhalen ook over. En ik moet zeggen dat de kaartverkoop ook hard gaat voor Michael.
0: En degene die we net besproken hebben, gaat het daar ook hard voor?
1: En de Folk Street gaat ook hard. Ja, ja. Dat is ook wel zeker. Ja. Ja.
0: En dan hebben we Project Hail Mary.
1: Project Hail Mary, ja. Een film die in april of juni verschenen is dit jaar. Ook wel een hele goede film. En ik moet zeggen dat hij het eigenlijk ook wel goed doet.
0: Ja, ja, want het ziet er wat ridderachtig uit.
1: Project Hail Mary?
0: Ja?
1: Nee, het gaat over een scientist die hij ontdekt. Het is een best wel lang lastig verhaal, maar uiteindelijk gaat hij de ruimte in om de aarde te redden. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Oké. Ja, want als ik die poster zie, dan denk ik van misschien wat ridderachtig. Maar...
1: Nee, Ryan Gosling is natuurlijk wel. Het is wel in moderne tijd speelt het zich af. Niet in de middeleeuwen.
0: Nee. Nou, helemaal goed. Dus The Devil Wears Prada is natuurlijk een prachtig vervolg op nummer 1.
1: Nodig heeft. En het, dat die avond, de donderdag, staat in het teken van Ladies Night. En hebben ook allemaal leuke kraampjes staan, karaokebus, leuke siteprogrammering. Eigenlijk proberen we elke avond een leuke siteprogrammering erbij te zetten om toch de beleving wat te vergroten. Ja. Natuurlijk is de park ook al helemaal uitgelicht, dus ik denk dat als je een avondje uit wil, is het eigenlijk perfect. Ja.
0: Super, die invite, daar hoor ik heel veel mensen heel enthousiast over. Want die zijn er al geweest bij Gigant. Of hij draait ook in vuur, geloof ik.
1: Ja, hij draait eigenlijk in alle grote bioscopen wel. Het is met Seth Rogen speelt erin. Ja, het schijnt een satirische comedy over buren die bij elkaar op bezoek komen. En dan gebeuren er ook van alles en nog wat.
0: Ja, allemaal dingen die je eigenlijk niet wilde weten van elkaar, maar die komen er dan toch uit.
1: Nee, het is volgens mij geregisseerd door Olivia Weld. Ja. Ze speelt ook de tegenspeelster van Seth Rogen. Dus er zitten ook weer goede acteurs in. En eigenlijk hebben we echt wel geprobeerd om grote actuele films neer te zetten. En dat heeft heel veel werk om handen gehad om de distributeurs te overtuigen daarvan. Maar ik denk dat we zeer geslaagd zijn.
0: Ja, want dan moet je natuurlijk toestemming krijgen om dat in de open lucht te vertonen.
1: Ja, dat heeft ook nog wat haken en ogen. Omdat het in de open lucht zit. En in principe hebben de distributeurs alle rechten om ja of nee erover te zeggen. Ja. Maar ik denk dat we blij mogen zijn met de programmering die we nu hebben. Ja.
0: Ja. We hebben nog één nog niet besproken. En dat is die van vrijdag de 21ste.
1: Ja, Police. Het is een Nederlandse film, comedy.
0: Ah.
1: Ja, de titel laat misschien denken dat het anders is. Maar het is een Nederlandse film. Ook een ontzettend nieuwe film. Volgens mij is hij deze week uitgekomen. Maar pin me daar niet op vast. Ik heb hem nog niet gezien.
0: Als ik dan zie staan, 2 agenten, 1 missie en 0 verstand.
1: Het is echt wel een Nederlandse comedy.
0: Te wachten staat. Ja. Ja. Ja. Tjonge, wat een voorbereiding.
1: Ja, het heeft een hoop werk om handen. Het zit natuurlijk ook met het park. En hoe we dat allemaal duurzaam en netjes doen.
0: Ja.
1: We willen natuurlijk geen uitstoot daar ook. Dus alles is elektrisch. We gebruiken voor onze stroomvoorzieningen batterij. Het heeft een heel...

0: wat haken en ogen.
1: Maar, en ook heel veel vrijwilligers, vermoed ik.
0: Zeker, ja. We hebben al flink wat aanmeldingen van mensen die ook willen helpen op de dagen en opbouw en afbouw zelf. Dus we zijn heel blij met het enthousiasme dat Apeldoorn heeft, klaarblijkelijk.
1: Ja. En kan je nog meer gebruiken?
0: Zeker, we kunnen altijd handjes gebruiken. Daar vind je ook meer informatie op openluchtfilmfestival.nl.
1: Ja.
0: Ja, als je zin hebt om een avond te komen helpen, dan ben je van harte welkom om aan te melden. En dan gaan we samen iets moois van maken.
1: Ja, tjonge. Nou, met alle voorbereiding, een helemaal nieuwe klus.
0: Ja.
1: En hoop je dat gaat voortduren als je dit nu eenmaal hebt gedaan?
0: Nee, natuurlijk. Wij zetten dit ook wel neer met het oog op een aantal jaren voortgang.
1: Ja.
0: We maken ook afspraken met partners. Niet op basis van 1 jaar, maar vaak op basis van meer jaren. Dus nou ja, als het aan ons ligt, gaat het nog zeker een aantal jaar door.
1: Nou, ik kan me helemaal voorstellen. Want, je hebt zoveel nieuwe dingen nu moeten ontwikkelen.
0: Dan, zeker, is, ja.
1: Het is alleen maar fijn als je daar ook mee door kunt gaan. Hebben we nog wat vergeten, Dirk?
0: Nee, ik denk dat we een heleboel hebben besproken.
1: Ja. Ja. Nou, als je nog één keer weer de site wilt noemen.
0: Ja, openluchtfilmfestival.nl. Daar kun je de programmering zien, de locatie, kaartverkoop. Eigenlijk alle informatie die je nodig hebt, kan je daarop vinden.
1: En nog even een vraagje van, je hebt dus een gedeelte overdekt.
0: Ja, 500.
1: En wat gebeurt er als het heel hard gaat regenen?
0: Nou, wat voorheen gebeurt, we hebben wel poncho's ter beschikking daar. Mensen nemen vaak ook een poncho mee. Maar hoe de weer nu uitziet, dan blijven alle avonden droog. Dus wij hopen dat zo blijft. Ja. Maar als het gaat regenen, neem een poncho mee. Geen paraplu, dan kan er geen achter.
1: Nee, dan kan niemand meer wat zien.
0: Nee, dus ja. Maar kijk vooral de dag zelf, de weersvoorspellingen. Het ziet er nu allemaal perfect uit. Maar
1: ja,
0: het kan altijd zijn dat er een buitje komt opduiken.
1: Nou, hartstikke fijn dat je naar de studio wilde komen om hierover te vertellen. Over het Openlucht Filmfestival. Voor elke Apeldoorner of mensen uit de omgeving, mensen die op de camping staan, de uitgelezen mogelijkheid is om eens een keer film in de buitenlucht te zien, onder de sterren. En ik hoop dat het elke avond uitverkocht is, want jullie hebben een prachtige films uitgezocht. En heel veel succes verder.
0: Nou, hartstikke bedankt. En bedankt dat ik hier mocht over vertellen.
1: Nou, fijn dat je wilde komen. We gaan naar I'm So Excited van de Pointer Sisters.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap. Als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormt de aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Leo, your love on me. Abba.

we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag de 3e augustus. Olaf Bos, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aansluit. Dus tot zo. We gaan er even uit met Under Pressure van Queen en David Bowie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies.

0: Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als ze wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 3e augustus. Fijn luisteraars dat u weer bij ons bent. Overigens is dit programma ook nog weer te beluisteren tussen 8 en 10 morgenochtend en nog een hele week bij uitzending gemist. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft het volgende gesprek geregeld. Singer-songwriter Frank Kleine Schaars komt aanstaande zondag 9 augustus om 3 uur optreden in de muziektent. Hij vertelt wat we van hem kunnen verwachten. En we gaan nu hier met het volgende muzieknummer naar David Bowie met Let's Dance.

0: Ja, dit was dus Beat It van Michael Jackson.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tropisch warm, met temperaturen oplopend van 33 tot lokaal

35 graden. Er is verder wat sluierbewolking en een enkele stapelwolk. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe en kan er lokaal een onweersbui ontstaan. In Gelderland is er in het zuidoosten en oosten een hele kleine kans op een bui. Komende nacht wordt het broeierig. Het kwik komt niet onder de 20 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag zijn er in de ochtend al enkele wolkenvelden en ook zon. Het blijft nog meest droog, al is het zuidoosten van de provincie een enkele bui mogelijk. 'S middags is het erg warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Bij temperaturen oplopend naar 30 tot 33 graden. Naast wolkenvelden schijnt ook de zon, maar vallen in de loop van de middag ook enkele onweersbuien. In de avond is er ook nog een enkele bui mogelijk. In de nacht naar woensdag blijft het droog en koelt het af naar 18 graden. Woensdag draait de wind om naar het zuidwesten en wordt er minder warme lucht aangevoerd. Naast zon zijn er ook stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt maximaal 28 graden, maar het zal wat aangenamer aanvoelen. Donderdag zijn er zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 23 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog en vrij zonnig zomerweer, met maxima van 23 tot 25 graden. Taint It Loved van Soft Cell.

Het Marktplein in Apeldoorn wordt weer omgetoverd tot de grootste curiosa, antiek en brokante markt van Nederland. Op donderdag 6 augustus en 20 augustus vullen 250 ramen vol mooie en betaalbare spullen de markt. Van unieke antieke vondsten tot charmante brokante items. Er is voor ieder wat wils. Bezoekers kunnen tussen 9 uur en 4 uur 's middags heerlijk rondstruinen en zich laten verrassen door het gevarieerde aanbod. De toegang is gratis. 99 Luftballon van Nina.

Bij een natuurbrand is het belangrijk dat u snel betrouwbare informatie kunt vinden. De veiligheidsregio, gemeente Apeldoorn en NL Alert houden u op de hoogte van de situatie en laten weten als er iets verandert of als u iets moet doen. Sla daarom de website van uw gemeente www.apeldoorn.nl en de veiligheidsregio www.vnog.nl alvast op en volg hun sociale media. Zo hoeft u tijdens een natuurbrand niet te zoeken naar de juiste informatie en weet u snel wat er aan de hand is. Ook kunt u helpen om natuurbranden te voorkomen. Wees voorzichtig met vuur in de natuur en laat geen brandbare spullen achter. Samen zorgen we ervoor dat de natuur veilig blijft. Let op vuur, dat is uw natuur. Kijk voor meer informatie op de website www.brandweer.nl/natuurbrand-voorkomen. Never gonna give you up, Rick Astley.

0: In en om Apeldoorn is ongelooflijk veel muzikaal talent. En hoeveel mazzel hebben wij als Apeldoorners dat we daar op de zondagmiddag door de concerten van kunnen genieken. Genieten bij de muziektent in het Oranjepark. En een van die talenten is Frank Kleine Schaars. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent aanstaande zondag aan de beurt om muzikaal te laten horen wat je in je mars hebt, hè?
1: Ja, klopt, om 3:00.
0: Ja, en ik heb al gezien, ook op internet, dat je ook al een uurtje of twee bij Hieke bent geweest in de studio om te laten horen wat je allemaal speelt.
1: Ja, klopt. Ik weet niet exact, anderhalf, twee maanden geleden ongeveer, denk ik.
0: Dat ik zie vrijdag 22 mei ziek staan.
1: Oké, okay, ja, nou ja, anderhalf, ja. Nou ja, ruim twee maanden geleden zelfs.
0: Ja.
1: Tijd vliegt.
0: Ja, en heel veel mensen die dat niet hebben gezien of de YouTube-filmpjes daarvan niet hebben gezien, wat speel je?
1: Ik ben denk ik wat je in de volksmond noemt singer-songwriter. Dat is op zich wel een heel breed begrip, maar dekt wel wat dat betreft de lading, een gitaar en een zang.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik treed alleen treed ik op. En de muziekstijl die ik speel ligt een beetje in de Americana, een beetje, nou ja, deels een beetje country-achtig. Deels eigen nummers, deels covers. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, want je speelt al 30 jaar gitaar, begrijp ik.
1: Ja, ik denk dat ik denk ik inderdaad ruim 30 jaar, 35 jaar in bandjes speel. In allerlei soorten bandjes, in blues bandjes. Maar ik heb ook een jaar of

0: acht in een feestduo gezeten en nou ja, Europa doorgetoerd en ook nog voor de troepen opgetreden in Afghanistan.
1: Zo.
0: Allerlei dingen gedaan en ik ben denk ik een 4 jaar geleden ongeveer gestopt met mijn met het laatste bandje waar ik in zat, omdat ik eigenlijk wel de behoefte voelde om eigenlijk nog vooral te spelen wat ik zelf heel erg leuk vind en deels ook mijn eigen muziek daarin kwijt te kunnen. Dus ja, dat is ongeveer 4 jaar geleden geweest en 2 jaar geleden een EP opgenomen met 6 nummers, 3 eigen nummers en 3 covers. En ja, daarmee probeer ik hier en daar wat op te treden.
1: Ja, nou, je krijgt nu natuurlijk een mooie kans om bekendheid te krijgen bij het Apeldoornse publiek in het Oranje Park.
0: Ja, ja, nee, dat is hartstikke leuk om, want uiteindelijk is muziek maken voor het publiek is uiteindelijk, tenminste vind ik het leukst om te doen.
1: Er staat in het verhaal wat ik hier over je lees dat je een muzikale verhalen vertellen bent.
0: Ja, nou ja, ik vind. En dat is ook wel de reden dat ik nu vooral nummers speel die ik ook zelf mooi vind. Ik hou van goede, mooie songteksten. En toen ik voorheen in bandjes speelde, dan maak je met elkaar stel je repertoire samen. Uh-huh. Alleen ik merk steeds meer dat ik eigenlijk vooral ook in ieder geval voor mijn gevoel een nummer beter kan brengen op het moment dat ik daar ook zelf gevoel bij heb. Dus dan kan ik het verhaal van het nummer ook beter brengen. En daar zoek ik de covers op uit en daar schrijf ik ook mijn eigen nummers, schrijf ik daarop. Dus ik vind vooral ja, tekst vind ik wel een heel belangrijk onderdeel van de nummers die ik speel.
1: En je eigen nummers zijn ook in het Engels?
0: Ja, zijn ook in het Engels. Ja, zeker. Ja.
1: En hoeveel nummers ga je zondag ten gehore brengen?
0: Volgens mij mag ik ongeveer 3 kwartier spelen.
1: Ja.
0: Dacht ik. Dus ja, dat zullen een nummer of 12 ongeveer, denk ja. ik. Ongeveer. Zal het ongeveer zijn. Ja. En daar, ja, wat ik net zei, dat zullen een mix zijn van een aantal eigen nummers en een aantal covers.
1: Nou, ik hoop dat. Ja, nou, zit het altijd vol, hè, met mensen die komen kijken en luisteren ook vooral. En hopen dat het droog is. Want 2 weken geleden regende het, maar ook toen kwam er toch een behoorlijke schare mensen nog op af. Het is een prachtige omgeving natuurlijk. En ja, ik wens je in ieder geval alvast heel veel succes aanstaande zondag om 3 uur. En fijn dat je er wat over je muziek wilde vertellen. Frank,
0: ja, fijn
1: Kleine
0: dat
1: Schaars.
0: Dat even doen. Dankjewel.
1: Hey, dankjewel.
0: Fijne dag. Doei.
1: Ja, insgelijks en succes. We gaan nu naar Fantasy. Nee, kijk voor niet goed. Do I Do, Stevie Wonder.

Ja, de start van het nieuwe theaterseizoen vindt op 12 september plaats in Orpheus. En dat is allemaal met een eigentijdse en ook swingende editie van het Jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. Fantasy, Mariah Carey.

Museum De Waag, het Stadsmuseum van Deventer, is gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland. Dat gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Robert Miles, Children.

dit was Radiohead met Creep. We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag, de 3 augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd had op en hebt op RTV Apeldoorn. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. En heel veel succes met je eigen programma vanaf aanstaande donderdag van 6 tot 7. The Rewind of Old Times. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jelsema. We gaan eruit met Forever Young van Alphaville.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes.

Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

0: radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.
1: And you can dance for inspiration.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort.

Het weer dan nog. Het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer, ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Schip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierde en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.
3: Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goede morgen. Welkom weer bij Mixed Music Hour. Vandaag alweer augustus. 1 augustus om precies te zijn. Tijd weer voor het eerste uurtje live. Vandaag voor de, bij de zaterdag, gevolgd door de praattafel. De zaterdagmiddagmix. Nog geen Apeldoorn Sport, want dat gebeurt pas in september. Maar goed. En het is weer een datum waar heel veel gebeurd is. En dit keer grijpen we terug naar 29 juli, dus de dag dat het woensdag was. Ik zeg 19, ik bedoel natuurlijk 29 juli, zo moet ik het in ieder geval zeggen. Want dat is inderdaad een aantal gebeurtenissen, zeg maar weer in diverse jaren op 29 juli. Zowel in 1968 als Graham Parsons zeg maar bekend maakt dat hij uit de band stapt. Nou ja, dat is nog niet zo groot nieuws, maar Graham Parsons voegde zich naar een auditie in februari 1968 bij de Birds. Waar hij eerst toetsenist was aan de slag gegaan, bleek hij als zanger beter tot zijn recht kwam. Ja, de reden dat dat een snelle vertrek was het voornemen om een tournee te gaan doen in Zuid-Afrika. En in zijn korte periode bij de Birds had hij Mick Jagger en Keith Richards ontmoet. En die vertelde hem dat het publiek in Zuid-Afrika op huidskleur werd ingedeeld in de concertzaal. Met die kennis weigerde Graham mee op tour te gaan. En restte hem voor niet geen andere optie om dan weer te vertrekken uit de groep. Bassist Chris Hillman zet al later vraagtekens bij het vertrek op Graham Parsons. Hij vermoedde dat hij er gewoon geen zin in had om de reden. Maar goed, dat lijkt mij wel ver gezocht. Maar goed, na het vertrek van Graham Parsons kwam Clarence Water de Birds versterken. En op 19 september 1973 overlijdt Graham aan de gevolgen van overdosis alcohol en morfine. Nou ja, heel veel geboortedatums, daar komen we straks in ieder geval op terug. Maar eentje inderdaad, zeg maar, die toch zeg maar, een redelijke goede carrière heeft gehad. Maar heel kort is Cass Elliot. En Cass Elliot, de reden dat wij haar zeg maar, denken, is omdat zij al overleed op 29 juli 1974. Al, wil ik al zeggen, want ze is vrij jong gestorven, omdat ze op 19 september 1941 was geboren. Wat dat betreft slechts 33 jaar inderdaad. Nou, nog niet eens 32 jaar. Ze was natuurlijk een prominent lid van de Mama's en de Papa's. Zeker succesvol. Vier persoons, volk en popformatie die in de tweede helft van de jaren 60 hits scoorde. Ja, dus, die groep was inderdaad heel succesvol. Dat was eigenlijk een beetje meer zeg maar, te maken met, zeg maar, met John en Michelle Phillips. Die is zeg maar een echtpaar was. En daarna kwam op een gegeven moment een vierde lid van de zeg maar, Mama's en de Papa's. En die had dus in een relatie met, jawel, Michelle Phillips. Dus dat was een trio. En Cass, ja, die zat er toch een beetje, zeg maar, zo van, ja, ik zit erbij en ik heb een krachtige stem. Dat was heel mooi, samen met de samenzang met Michelle Phillips. Maar dat geeft toch wel heel veel ruzie. En in 1968 kwam er al een eind aan die groep. Maar Elliot hervat haar solo carrière en scoorde ogenblikken met de grote hit met Dream A Little Dream Of Me. En ze kreeg een goed contract in Las Vegas, maar moest na een eerste optreden op het podium zeg maar, worden gedragen. Want haar overgewicht, ja, dat was een beetje een probleem, begon ze een tijd thuis. Dat zagen we al, zeg bij de mama's en de papa's. Ja, niet qua bedoeld, maar ze viel inderdaad op die manier wel heel op tegen de drie andere leden. Dat heeft haar inderdaad ook zeg maar het leven gekost. Want 1974, na een aantal succesvolle optredens in London Pilot, begaf haar hart uit van Cass Elliot en ze werd dus inderdaad 32 jaar. Dan pakken we toch een van de bekendste nummers van de Mama's en de Papa's. En dat is het nummer Monday Monday.

Ja, er waren even wel twee, zeg maar, eind 60, begin 70 jaren nummers. En dat betekent dus dat we ook weer een beetje een sprong gaan maken. Ja, naar 2019. Hoewel de hit wel eerder was, was er toen dat toch in 2019 op, zeg maar, op 29 juli een rechtszaak. En daar kwam de oordeel uit. En de oordeel, zeg maar, ging over de hit van Dark Horse van Katy Perry. Zeg maar, die hadden zich schuldig gemaakt aan plagiaat. En ze moesten een boete betalen van $2,8 miljoen. Maar ze gaat echt in succes in hoger beroep. En het Hof oordeelt dan dat er toch geen sprake is van plagiaat. Ik heb die nummer wel eens inderdaad dus wel vergelijken. En ja, ik vind het toch wel een beetje, zeg maar, een beetje een grijs gebied. Waar bij sommigen is dat wel en bij sommigen niet. Toevallig was ook vandaag een uitspraak, en dan heb ik het dan over woensdag de 29e... ook over andere plagiaat. Dus stom toeval. Want daar kwam zeg maar een juridische strijd rond het nummer van Carnavalsband, De Kapotte Kachels. En muziekuitgever Universal Music namens ABBA. En dat ging dus over het nummer inderdaad, zeg maar, Take a Chance on Me. Waar dus zeg maar De Kapotte Kachels daar een dikke pens, clap your pants, zeg maar, op maakte, op de melodie van Take a Chance on Me. Het standpunt was hier, ABBA lijkt te veel op het origineel en te tast de beschermde catalogus van de Zwitserse wereldgroep aan zonder toestemming. En het standpunt van De Kapotte Kachels, het nummer valt onder juridische citaat en parodierecht. Parodierecht neem ik kwalijk. Binnen het carnavalstreek mag met de draak worden gestoken met bestaande muziek en is humor leidend. Nou ja, de uitspraak was heel simpel, zeg maar, ABBA had inderdaad gelijk. En De Kapotte Kachels, die moesten dus inderdaad, zeg maar, het nummer offline houden. Maar goed, ik zei het al, Dark Horse, ja, bij daar is het dan wel, terwijl het toch ook wel een beetje, zeg maar, als je het nummer origineel kent, is het toch wel een beetje een zingend op een bestaand melodie. Maar ja, goed, het is en blijft een heel raar gebied, die plagiaatwereld. Dark Horse draaien we dan van Katy Perry. Oh.

0: going back.
1: En toen was hij in één keer afgelopen. Ik moet wel lachen, want een van de technici van, zeg maar, van RTV Apeldoorn noemt haar ook was Katy Harry. Ik weet even niet meer wie dat was, maar dat is wel een beetje in mijn hoofd te blijven steken. Dan heb ik, vond ik ineens nummer die ik vroeger inderdaad heel goed vond, maar eigenlijk weer een beetje in de vergetelheid is geraakt. Heb ik het over een nummer, zeg maar, Moe van Grof Verschut. En dit naar aanleiding van, zeg maar, de verjaardag van, zeg maar, van Leonie van der Klein, zangeres van inderdaad de band Grof Verschut. Die band was een Nederlandse rockband die actief was van 1997 tot 2002. Ze zijn niet echt heel goed doorgebroken, hoewel ze in 2000, zeg maar, een Edison kregen voor de beste nieuwe artiestgroep. Maar ze hebben wel hitjes gehad, maar bleven vooral zeg maar plakken in voorprogramma's. Bijvoorbeeld bij Van Dik Hout en bij Bluff en dergelijke. Daar zijn ze inderdaad toch wel een beetje zeg maar blijven hangen. Ze hebben eigenlijk maar één hele grote, nou ja, heel grote hit gehad. Hij bleef wel een tipperader gehad. Dat was ook de enige single, zeg maar.

Maar die, zeg maar, zoals de Tipperaden opgehaald. Ze hebben daarna vanaf 1999 nog diverse singles hebben ze uitgebracht. Maar zeg maar hoog, zeg maar in de top 40 kwamen ze niet binnen. En zelfs in de, zeg maar, de top 100 kwamen ze nu ook niet heel veel hoger dan 62. En dat is bij dat ene nummer gebleven. Dat is het nummer Moe. En zeg maar, die kwam in november 1998 uit. 2002, zei ik al, bleef het jarenlang stil rond de band. En in 2006 besluiten de bandleden dan ook niet meer bij elkaar te komen. Ja, het is eigenlijk een rockband. Maar als je het een nummer hoort van Moe van Grof Geschut, dan is alles behalve rock. Maar het is wel, ik vind het nog steeds een nummer die ik weer leuk vind, dat ik een keer weer mag draaien. Grof Geschut met Moe.

Van Nederlands gaan we weer een keer naar Duits. En dan hebben we het over de groep Tic Tac Toe. En Tic Tac Toe, dat heeft te maken, zeg maar, toevallig bijna hetzelfde geboortejaar wat ik net al had bij Grof Verschut. Is Lianne Lee Wiegelman, zeg maar, een van de zangeressen van Tic Tac Toe. Ja, die groep bestaat eigenlijk uit drie zangeressen, maar er is zoveel wisselingen geweest en zoveel ruzies bij elkaar, dat zeg maar, de actieve jaren is, jawel, 1995, 1999 en 2005. Als je dat inderdaad het hele verhaal ziet, zie je ook dat bijvoorbeeld in 1997 zeg maar, zou ze weer zeg maar, bij elkaar komen na de zoveelste ruzie. En in München werd eensgezind gedemonstreerd hoe dat de drie zangeressen weer lekker bij elkaar waren. Maar in plaats daarvan kwam er gelijk zeg maar, live ruzie tussen de groepsleden voor zelfs de lopende camera. Alles duidde op een publiekstunt, maar daarna verliet Ricky, zeg maar, een van de zangeressen, zeg maar, de band. En aansluitende pogingen van zowel Ricky als Jazzy als Lee kwamen opnieuw in de muziekwereld commercieel te zijn solo, maar lukte niet. Nieuwe bezetting.

Was Sarah Appelstaat erbij. Maar ook daar lukte het niet. Het is eigenlijk bij één hele grote hit gebleven. En die hit gaan we inderdaad zo meteen draaien. Ja, zoals ik al zei, Lianne Lee Wiegelman, dat was dus een van de leden. Samen met Marlene Victoria Takenberg. Ricarda Romeo Priscala. En inderdaad, de laatste die erbij kwam was Sarah Bramans. Naar aanleiding van inderdaad Lianne Claudia Wiegelman, bijnaam Lee, draaien we dus de grootste hit uit 1997, Und Warum?

jaar van op 29 juli van Simon Jones, een van de leden van The Verve. Ja, het heeft al twee raakpunten ten opzichte van andere bands. Waar ik zei bij TikTok toe, dat is tot 2-3 keer toe, uit elkaar en weer bij elkaar, uit elkaar in elkaar. Dat was bij The Verve ook wel zo. Want die hadden inderdaad vanaf 1990 of 95, dan viel het even uit elkaar. Periode 1996 tot 1999 en daarna viel het weer uit elkaar totdat ze in 2007 en 2009 weer bij elkaar kwamen. En dat was inderdaad ook het laatste wat we ook van The Verve gehoord hebben. Waar we eigenlijk ook twee raakpunten. Ja, ik had het er net over inderdaad van plagiaat. En dit nummer was inderdaad toen de tijd ook plagiaat. Daar was ik ook. Het is een beetje af en toe zo'n grijs gebied. Want bij deze, en dat moet je echt al goed horen. Daar was inderdaad de last time van de Rolling Stones. Daar werd de orkest een sample van gebruikt. En de heren hadden daar inderdaad ook goedkeuring voor van Decca Records. De platenmaatschappij van Rolling Stones. Alleen toen het nummer wel echt een hele grote hit werd, en dat was een behoorlijke hit, klaagde Alan Klein via zijn bedrijf aan, de Verve aan. Want hij had de rechten van, jawel, The Last Time in zijn bezit. En de groep klaagde aan voor het schenden van zijn rechten. Om een lang en duur proces te verwijderen, schonk de groep de rechten dan nummer 100% aan Alan Klein's Music. En die dan een aantal licenties van de Rolling Stones beheert. Maar goed, het kwam dus goed. In 2019 kwamen de rechten op het lied dankzij weer een nieuwe manager van de Stones, Joe Smith, alsnog weer bij The Verve terecht. En dat is ook wel heel terecht. Nou, zei ik ook wel, het is een grijs gebied. Met deze moet je echt weer horen. En waarom nou de ene keer wel en de andere keer niet, plagiaat is. Ja, blijf inderdaad bij ook af en toe wel een beetje vraagtekens. Het volgende nummer die we gaan draaien, dat was een gevalletje wat in, volgens mij in 2007 gebeurde op 29 juli. Kiss-zanger Paul Stanley moet door de medici worden geholpen als zijn hart spontaan 190 slagen per minuut gaat maken. Dat is behoorlijk wat. Dat lijkt wel een beetje op een hartaanval. Dat was het niet. Ik sta daar ook een beetje van te kijken. Want Paul Stanley heb ik heel veel gelezen. En ik heb Kiss toen een tijd gevolgd. Als er iemand wel gezond leefde, dus zonder drugs en zelfs zonder vrouwen, ja, dan kun je van die anderen niet zeggen natuurlijk. Maar Paul Stanley was altijd trouw aan zijn vrouw. En ook geen alcohol, geen drugs en verzorgde zijn lichaam goed. En dan nog inderdaad 190 slagen per minuut op het podium staan. Dat is wel een behoorlijke schrikactie. Maar de beste man leeft inderdaad nog steeds. Hij heeft een aantal jaren geleden met Gene Simmons afscheid genomen van de Kiss. Want ja, het was 50 jaar en dat vonden ze wel genoeg. Dan draaien we dus inderdaad een nummer van Kiss met Sure Know Something.

You told me things that I show you to you that never told me. Ja, ik zou niet weten waar het over gaat. Nee hoor, laat zeg maar je dromen, maar zeg maar de vrije loop. Kiss met inderdaad Sure Know Something. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een gebeurtenis zeg maar op 29 juli 1966. In Manchester maakte Cream zijn zeg maar podiumdebuut. De groep van, jawel, Eric Clapton, Jack Bruce en Genderbreak levert later met het album Wheels of Fire een eerste platina dubbel album op. Ja, ik wist al dat, zeg maar, dat onze grote vriend Eric Clapton eerst met de groep speelde, maar ik moest even heel zoeken inderdaad van, heb ik soms vraag ik me wel eens af, heb ik die nummers nog wel eens in mijn database? En ja, wel, Cream heb ik wel degelijk zitten. Een aantal nummers, waarvan Right Room toch wel de grootste hit was die Cream heeft, zeg maar, uitgebracht. Nou ja, het verhaal is bekend. Cream, zeg maar, die werd opgericht en zeg maar, dat volgens mij moet dat ergens in de 60e jaren geweest zijn. Ja, inderdaad, in 1966 op initiatief van Ginger Baker. En daarna kwam dus inderdaad ook Eric Clapton erbij. Maar voor Eric Clapton, zeg maar, was het toch wel vrij snel bekend dat hij daarna toch wel, zeg maar, solo wilde gaan. En het geluid van de band was dusdanig zo dat Eric Clapton toch dacht van, nou, laat ik toch maar iets anders gaan zoeken. En, zeg maar, en de band ging dan ook in 1968 alweer uit elkaar. De band werd inderdaad sterk bezit. Clapton zeg maar, trok zich de kritiek erg aan wat er toen geschreven werd. En zou later zeggen dat hij vond dat de band stil had gestaan in zijn ontwikkeling. Ja, dat zou ik ook in ieder geval zeggen. Maar goed, de ontwikkeling van Eric Clapton weten we in ieder geval genoeg. Cream met een nummer White Room.

Ja, dit nummer draaiden wij aan de aanleiding van het verjaardag op 29 juli 1972 werd dan Martin McCarrick geboren van de groep Therapy. Ja, dat zijn wel meerdere groepen hebben we wel eens gezien. Bijvoorbeeld Triggerfinger is ook zo'n mooi voorbeeld. Je bent een rockband, je bent een metalband, hardrock en dergelijke. Nou, dat is eigenlijk Therapy ook. Maar je grootste hit scoor je dan met een ballad. Ja, inderdaad. Dus ook zij doen met het nummer Diane. Nummer wat zeg maar in 1983 is opgenomen. Eerste instantie van de Amerikaanse band Husker, maar later uitgebracht door de Noord-Ierse band Therapy, dat in 1995. En dan de volgende is ook inderdaad een verjaardag van Neil Doherty. Hij leeft, zover ik weet, nog steeds. Dat is een lid van de groep Rio Speedway. Eigenlijk werd het eerst gestanceerd Ario Speedwagon, maar je schrijft het als Rio Speedwagon. Hij is geboren op 29 juli 1946. De grootste hit die zij hebben gescoord was het nummer Keep On Loving You.

Het volgende nummer, we gaan er geen lange verhaal van maken. Dan gaat allemaal af van de tijd van het nummer. En ik denk dat we hem ook niet helemaal kunnen draaien tot het klokje van 12 uur. Want daarna gaat de praattafel verder, gevolgd door de zaterdagmiddagmix. We eindigen met een nummer die op 29 juli 1967... op 2 weken op nummer 1 stond. Dat kan alleen maar of de Rolling Stones of de Beatles zijn. Dat is meestal rond die jaartallen. En dat klopt dus inderdaad. All You Need Is Love is degene die dan op 29 juli 1967 op nummer 1 stond. Wat mij betreft veel luisterplezier. En ik zou zeggen weer tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 356

42 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden na de drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019... waarbij het

346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

Het Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.